0: वो ये रे सुंदर, अति सुंदर, आंखें भी खोलनी पड़ती है मेरे दोस्तों, आंखें भी खोलनी पड़ती है उजाले के लिए, केवल सूरज के निकलने से, केवल सूरज के निकलने से ही अंधेरा नहीं जाता। पेश किया गया है फहन रेडियो के तिरक्स स्टाफ पर्सनल सभी फ्रेवेलर्स की तरफ से तोहफा के रूप में, सभी स्पॉन्सर, सभी सुनने वालों, सभी भक्त प्राणियों के वास्ते। देने सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है। आपका स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम पेश किया गया है सेविका शांता की के जरिए से। इस वक्त के स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार।
1: हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 14:30 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden. En werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Dit is Vahon Hindustani Radio. Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

Niemand en nog eens niemand komt met lege handen en niemand gaat weg met lege handen. Dat weet u dan ook al inmiddels. Maar dat vergeten we ook wel. Dus dat is ook wel nodig om af en toe erop te benadrukken. Niemand komt met lege handen en niemand gaat weg met lege handen. Iedereen komt met zijn of haar lot en hij of zij gaat met zijn daden en waarden. Verwijder jezelf in dit nieuwe seizoen van je leven van plaatsen waar je niet het respect krijgt dat je verdient. Snijd de giftige afdelingen af. Focus op jezelf. En natuurlijk ontvang altijd de hartelijke groeten van mij. Op deze geweldige moment. En ook de rijkelijke zegen van onze Almachtige. En ook fijne momenten toegewenst met heel veel liefde, dankbaarheid, wijsheid in harmonie en wees lief voor elkaar en blijf vooral positief met een blijde glimlach op je gezicht met een goed gevoel en een goed humor.

झूम के फिल्म आया सावन, झूम के उसी फिल्म से हमने आपके लिए चला दी है रफी और लता जी के आवाज में। वारम इस एर सोम्स सो फिल खदू इस एर सो फिल हाथ एंड ने वारम इस एर सो फिल रुसू एंड ओंडरलिंग स्ट्राइट। Waarom? Terwijl het zo leuk kan zijn als we elkaar gewoon waarderen en elkaar wat vaker helpen en een ander ook respecteren. Is dat soms zo moeilijk? Wat zou de wereld mooi zijn als we naast elkaar blijven staan en op een volwassenen manier met elkaar om zouden gaan. Zonder ruzie en gedoe, zonder haat en zonder nijd, maar gewoon met wat respect en een beetje vriendelijkheid. Is dat veel gevraagd? Respect en waardering, die verdien je, die krijg je niet, die verdien je.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 47। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de 3e editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oudvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026, waar schoon het talent, cultuur en samenkomen.
1: Advocaten kantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

हैं उपाध्याय के आवाज में सुने कि पारासीटामोल के बारे में। Paracetamol meine lieve mensen is een veel gebruikte pijnstiller en koortsverlagende pijnstiller. Het is geschikt voor behandeling van milde tot matige pijn, zoals hoofdpijn, migraine, spierpijn, keelpijn en menstruatieklachten. En het verschilt bij leeftijd. Graag ook dokteradvies volgen. En met alcohol combineren, daar moet u ook voorzichtig mee zijn. En met andere medicijnen controleer dat ook. En ook opletten bij bijwerkingen.

Den ladder van het leven, Sabina M.K. Awasmi. Creativiteit begint niet met perfectie, maar met nieuwsgierigheid. Geef jezelf toestemming om te ontdekken. En ik zeg ook bij deze via Fahon Hindustani Radio, geef jezelf ook toestemming om te ontdekken, te proberen en plezier te maken. Vaak ontstaan de mooiste dingen wanneer je stopt met jezelf tegen te houden. Dus maak uw weg zelf vrij. Ja, maak uw weg zelf vrij. Dan ontdekt u ook hoeveel leuke en goede dingen er zijn.

0: अधिकारियों का तौर आने दराम शुद्ध वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
2: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
4: Digitale radio, fahonfm.nl.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 3:10 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
5: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
2: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
4: Digitale radio, fahonfm.nl.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 3:10 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
8: स्वागत है स्वागत है आप सभी को एक बार फिर यहां से हम आपको दिल से स्वागत कहती हूं मेरे प्यारे सुनने वालों और तुरंत बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हमने आपके लिए चुन कर रखी हूँ उषा उत्तप के आवाज़ में

उषा उत्तप के आवास में, तुम देना जब कोई बात बिगड़ जाए, बस तुम देना मेरा साथ। और चुन कर रख दी है प्लेयर पे, तू मुझे जान से भी प्यारा है, पर उससे पहले हम आपको ये बताए, Waarom krijg je dikke voeten en handen tijdens warm weer? Niet omdat je lichaam kapot is, maar omdat het juist keihard werkt om je koel te houden. Ja, uw lichaam werkt keihard om uw lichaam koel te houden. Warmte kost energie. Je lichaam moet de warmte kwijt. Bloed verplaatsen, zweten, vocht verdelen. Dat vraagt veel meer energie dan je denkt. Meer bloed gaat naar je huid. Meer bloed gaat naar je huid. Zo raak je warmte kwijt. Daardoor blijft er soms tijdelijk meer vocht achter in je voeten en handen. Je stofwisseling bepaalt hoe goed je dit opvangt. Heb je voldoende energie? Dan reguleert je lichaam dit meestal prima. Is je energiereserve laag, dan krijg je sneller klachten. Je stofwisseling bepaalt hoe goed je dit ontvangt. Heb je voldoende energie, dan reguleert je lichaam dit meestal prima. Is je energiereserve laag, dan krijg je sneller klachten. Een lagere energieproductie kan samengaan met dikke voeten, zware benen, duizeligheid, hartkloppingen, hoofdpijn, sneller oververhit. Veel mensen denken, ik moet meer water drinken, maar alleen liters water drinken is vaak niet de oplossing. Je lichaam houdt van balans. Balans van water, een beetje zout, kalium, koolhydraten, eiwit. Deze werken samen, niet los van elkaar. Bij warm weer eet je vaak minder, dat klopt. Maar juist dan heeft je lichaam brandstof nodig. Dus opletten. Regelmatig eten helpt je lichaam beter.

Og jeg lemper stelsel dut mee. Een beetje lopen, ademen natuurlijk. Kuitspier gebruiken, benen even omhoog zetten. Voor een goede bloedstroom, dat helpt vocht weer terug te pompen. Dikke voeten zijn meestal geen teken van dat er iets mis is. Vaak probeert je lichaam juist zo goed mogelijk de balans te bewaren. Ondersteun het werk met je lichaam niet ertegen.

Wanneer krijg ik dikke voeten en handen tijdens warme weer? Waarom krijg ik dikke voeten en handen tijdens warm weer? Waarom? Waarom krijg ik dikke voeten en handen bij warm weer? Herken je dat? Je ringen zitten strakker of je voeten voelen aan het einde van de dag zwaar en opgezet. Dat komt vaak doordat je lichaam hard werkt om af te koelen. Bij warmte zetten je bloedvaten uit en stroomt er meer bloed naar je huid, handen en voeten om warmte kwijt te raken. Hierdoor kan vocht makkelijker achterblijven, vooral in je voeten, door de zwaartekracht. Wat helpt? Drink voldoende, maar vergeet ook mineralen niet. Eet regelmatig en zorg voor voldoende eiwitten. Blijf licht bewegen, zodat je bloedsomloop en lymfestelsel actief blijven. Leg je benen af en toe omhoog. Koel je pols, nek en voeten. Dikke handen en voeten bij warm weer zijn meestal onschuldig en verdwijnen zodra het afkoelt. Krijg je plotseling zwelling aan één kant, pijn, roodheid, benauwdheid of heb je hart- en neer- of vaatproblemen? Neem dan contact op met een arts. Je lichaam is niet stuk. Het doet juist zijn best om je temperatuur in balans te houden. Geef het voldoende vocht, voeding en beweeg en rust. Ik heb een tip bij deze, bij warm weer. Een gastendoek, een washandje of luiertje hoor. De usebi jaker, ahat me pakre rehna, wo bi bahut achcha rahe hai.

signalen van uitdrogen niet negeren, mijn lieve mensen. De tekenen van uitdroging zijn hoofdpijn, duizeligheid, droge mond, vermoeidheid.

Zo blijf je koel. De temperaturen lopen op, dus vergeet niet goed voor jezelf te zorgen. Met een paar simpele aanpassingen kom je de warme dagen een stuk comfortabel door. Drink voldoende water, kies voor lichte maaltijd en waterrijk fruit. Draag luchtige, lichte kleding, bescherm jezelf tegen de zon, hou je huis zo koel mogelijk, zoek regelmatig verkoeling. Luister naar je lichaam en let op signalen van uitdroging zoals hoofdpijn, duizeligheid of een droge mond. Het zijn allemaal goede tips voor de warme dagen.

The tijdloze chutney rival die de klanken en herinnering van voorbije generatie terugbrengt. Deze viert het rijke muzikale erfgoed van de Indiase diaspora in Suriname, Guyana, Trinidad, Tobago, Fiji en daarbuiten. Geproduceerd met liefde en respect voor de oorspronkelijke geest van het lied. Terwijl het nieuw leven wordt ingeblazen voor het publiek van vandaag. Sap release kiya jata hai fahon Hindustani radio se. Pehla radio ye sundar sundar geet release kiya hai.

हाँ, ये दिल छू जाने वाले गीत आपके लिए चला दिया गया है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। स्पेट फरांदर थेत फले दन नित मैंने लिफ मैंस स्पेट फरांदर थेत फले दन नित यकिन खिस्तर नित रिपारेरन दोर एर फंदाग ओफर त ब्लाइफन पिकरन द फाउतन दी ये माकतन सेंड लेसन दी ये न्यू स्कैरप हाउदन। Praten over wat je had moeten doen verandert vandaag niet. Het enige valuta die telt is hoe je er nu mee omgaat. Accepteer wat was, pak de regie terug, zet de volgende stap. Leren van gisteren leeft vandaag. Spijt is een zware last om mee te dragen. Veel mensen blijven jarenlang terugkijken naar keuzes die ze anders hadden willen maken. Ze herhalen gesprekken in hun hoofd, denken aan gemiste kansen of vragen zich af wat er gebeurd zou zijn als ze toen iets anders hadden gedaan. Maar hoe vaak je ook teruggaat naar gisteren, het verandert niets aan wat geweest is. Dat betekent niet dat je fouten moet negeren, integendeel. Juist, de momenten waar je het meest van baalt, bevatten vaak de waardevolste lessen. Ze maken je wijzer, bewuster en sterker dan je toen was. Het verleden is geen plek om te blijven wonen. Het is een plek om van te leren. Vraag jezelf daarom niet steeds af wat je anders had moeten doen. Vraag jezelf liever af, wat heb ik hiervan geleerd? Wat weet ik nu dat ik toen nog niet wist? Welke stap kan ik vandaag zetten? Accepteer wat was, pak de regie terug. En richt je energie op wat je vanaf dit moment kunt beïnvloeden. Dat is waar verandering begint.

0: hit van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oudvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026, waar schoon het talent, cultuur en samenkomen.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
7: आप चुने फोन हिंदुस्तानी रेडियो पर जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है. चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुनाते हैं ये नंबर.

0: तितली उड़ी उड़ जो चली, शारदा जी। शारदा जी आपको सुनाए ये शानदार गीत। ये शारदा जी की पहली गीत थी जो फिल्म सूरज में निकला है, शंकर जी के जय किशन के साज पर।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय वाहन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
3: Digitale radio, FahonFM.nl.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
4: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: हर काम के लिए हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2447। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.
0: आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

0: तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं, ये शानदार गीत चला ओवरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो।
1: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindustaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oudvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026, waar schoon het talent, cultuur en samenkomen.
3: Advocaten kantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
5: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
6: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
7: Digitale radio, FAHON.fm.nl.
8: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
9: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
8: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
1: Den Haag heeft het Binnenhof. De Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
7: प्यारे गीत भी सुनाएंगे तो आज लो दर्द भरी गीत आप लोग यहां से सुनिए.

0: Oké, de nieuwe schotten. Wie heeft er een handige ouder?
1: Ik!
2: Zal ik hem laten bezorgen?
3: Ja, graag.
4: Van grijs naar groen is goed te doen. Voor de makers.

0: hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindustaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse pad met een selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oudvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026, waar schoon het talent, cultuur en samen komen.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Harikam kilie, har advertentie kilie, maut kisamachar, far maishe, ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai, aur hamara email hai info@fahonfm.nl. Har ek advertentie, har ek kaam ke liye, aap taar kar sakte hai, somwar se lekar shukrawar te. Subah 9 baje se lekar shaam ko 5 baje te. Op telefoon nummer 07-3-6-5-22-47. Meer info, www.radiofahonfm.nl. Of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Toh hum chalte hai, aur wo hai Hari Shivalik ki aur dosto. Toh Hari Shivalik aapko kya sunayenge? Yahan se aapko hum sunate hai.

0: Vahon, Hindustani Radio.
1: Advocatum Kantor Anand Ramsuth Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 3:10 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Dit is Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsuth Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 3:10 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse pad met een selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samen komen.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 3:10 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabre aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. Har ek advertentie, har ek kaam ke liye, aap taar kar sakte hai somwar se lekar shukrawar tak. सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer
4: 070-365-2247. De Marisatio-programma's van de Sadio's zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We from the movie Lalkar 1972, composed by the brothers Kalyanjiani ji aur hamesha ki tarah aap sabhi ko sunane ko ja rahe hai Surukh Abadshah, the king of melody, Padma Shri Mohammad Rafi sahab ji, kya chigalo muskuralo mehfile sajalo kya jaane kal koi saathi chhoot jayega jeevan ke dor to badi kamzor hai yaro ye kab toot jayega ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है ना इसलिए हम लोग तो यहाँ से सदियों से यही आप सभी से कहते आ रहे हैं कि हैव टू नास्त आउट एट लीफ हैं कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो खुद को आगे को बढ़ाना है देश को भी आगे को बढ़ाना है कौम को भी आगे को बढ़ाना है तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम हमारे संगीत सरनामी संगीत का प्रोग्राम और पहला अध्याय में तो हमेशा की तरह बैठक गाना होता है दूसरा अध्याय में कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक और उसके बाद कुछ नए नए सुपर हिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं शेर शायरी भी है तो ज़रूर प्रोग्राम को सुनते रहना जहां पर भी हो जिस साल में हो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार प्यार और दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे रवि साहब जी

Democritus, Grieks geleerde, astronoom en filosoof, leefde van 380 tot 460 voor Christus. Al Democritus, de mens wordt geboren om zich tot humaniteit te ontwikkelen. Wij zijn nog geen mensen, we moeten het dagelijks worden. En de laatste van vandaag, nog eentje van maestro Freek de Jonge, Nederlands cabaretier, 1944. Freek de Jonge, de taal kent geen beperkingen. In de beperking toont zich de mens. तो हमारे प्रिय प्रिय सज्जनों, अभी आप कुछ कहावते उदाहरण सुना जो मनुष्य के बारे में जाता है। Die over de mensheid gaan. Je is zo medelijker in wat ik mij heb, Sabiko Sunaya. In wat ze kuch na kuch to hem luk ziet hier hengen. Programma ko aange badaate hai. Ek mahan gaik hai hamare Hollandese ka. Ustadu ka ustad, the lion of Baitgana. Logo ka kehna hai. Aur unka ye bilkul.

0: Vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

ja, wat hij meer hier aan het is onder bij aan Amsterdam is een music rearrange by maestro Jim Shaker Supersat with his Stringers Orchestra. Ik hou het jabberjes Ganewali, hemare Hollandisch, kom en laten hun programma uit. Yaad kiye kijiye aap 1980 Silwa ke mai mevrouw Indra Ramcharan meri pusli chiraiya.

0: हर काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9736537247। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Om Shanti, goedemiddag en welkom bij deze nieuwsuitzending van deze warme, hete woensdag van 23 juni 2026. Het is heet mensen, het is warm buiten, ik dacht het code oranje is uit te geven. Oluku de Orusmafunu, drink voldoende water, blijf in de schaduw en als je in de zon gaat, smeer je goed in. Hier is het nieuwsoverzicht. B scherpt aanpak spookambtenaren aan. Salarissen worden sneller geblokkeerd. Minister Marinus B. van Binnenlandse Zaken had de aanpak van spookambtenaren en ambtenaren die in het buitenland verblijven terwijl ze nog salaris ontvangen opvoeren. Tijdens de begrotingsbehandeling zei de bewindsman dat de overheid niet kan blijven betalen voor mensen die geen werk verrichten. Tegelijkertijd wil hij af van politieke benoemingen en thuiszitters binnen het ambtenarenapparaat. B. deelde mee dat momenteel een strikte controle wordt uitgevoerd op basis van de verplichte landdienarenregistratie. Ambtenaren die na herhaalde oproepen hun status niet hebben geverifieerd, wordt hun salaris stopgezet of bevroren. Ook wordt de betaalrol opgeschoond om dubbele salarissen en onrechtmatige betalingen op te sporen. De minister zei dat er gevallen zijn ontdekt waarbij personen twee of zelfs drie salarissen ontvingen. Daarnaast wordt samen met het Border Management System onderzocht welke ambtenaren naar het buitenland zijn vertrokken, niet zijn teruggekeerd en toch nog op de betaalrol voorkomen. Weet gaat het om ongeveer 2000, ja, 2000 ambtenaren in het buitenland kan gaan. Volgens hem hebben sommige betrokkenen inmiddels zelf ontslag ingediend nadat bekend werd dat het ministerie onderzoek doet. De aanpak wordt volgens de minister strenger. De minister gaf aan dat niet langer eindeloos zal worden gezocht naar personen die onvindbaar zijn of verkeerde adressen hebben opgegeven. Hun salarissen zullen eerder worden geblokkeerd, waarna zij zich moeten aanmelden om hun dossier in orde te maken. Ook wordt gedacht aan een anonieme meldlijn waar burgers informatie kunnen doorgeven over ambtenaren die bijvoorbeeld al jaren in het buitenland wonen, maar nog steeds salaris ontvangen. B plaatst de kwestie in een bredere hervorming van het ambtenarenapparaat. Volgens B is het overheidsapparaat jarenlang als politiek instrument gebruikt, vooral rond verkiezingen. Mensen zijn aangenomen zonder dat er werkplekken beschikbaar waren of zonder dat zij voldeden aan functievereisten. Ook zijn ambtenaren bij machtswisselingen thuisgezet terwijl zij wel salaris bleven ontvangen. We hebben geen 51.000 ambtenaren nodig. Laten we eerlijk zijn, zei B. Volgens hem moet de overheid toe naar een kleiner, efficiënter en meer prestatiegericht apparaat waarin mensen worden ingezet op basis van competentie in plaats van politieke loyaliteit. De minister wil overtollige ambtenaren waar mogelijk herplaatsen bij andere ministeries of organisaties die personeel nodig hebben. Ook bekijkt hij de mogelijkheid van nieuwe stimuleringspakketten voor vrijwillig vervroegd uittreden uit overheidsdienst. Volgens B kunnen besparingen door het dichten van deze lekkages worden gebruikt om ambtenaren die daadwerkelijk werken beter te belonen. Daarbij noemde hij onder meer strategische groepen zoals leerkrachten en zorgpersoneel. Tot zover een bericht uit Staarnieuws. Maar B heeft gelijk, is iets waarin ik mij persoonlijk al jaren erger. Het ambtenarenapparaat van Suriname is een waterhoofd. Duizenden mensen in dienst die niet werken. Honderden mensen die hier in Nederland wonen en toch hun salaris blijven ontvangen. Ik begrijp niet hoe de regering op regering op regering dit zo heeft kunnen laten uitgroeien. Ik denk daar vanaf Midoro Srenang 75, Asandis Etekpresie. Duizenden ambtenaren die niet werken. Een waterhoofd van een ambtenarenapparaat. Geld die je kon besparen of, zoals bezig, kan gebruiken om zorgpersoneel, leerkrachten uit te betalen. Dan hoeven die niet meer te klagen, hoeven die geen stakingen of werkonderbreking te houden omdat ze hun salaris niet ontvangen. Terwijl anderen die niet werken wel hun salaris ontvangen. Ook een punt waarin B gelijk heeft is, er komt een nieuwe regering. De oude mensen worden gewoon ineens gehouden, maar worden nieuwe loyalisten benoemd. Daar moeten we mee ophouden. Ik werk al 10 jaar bij Lampi, met dan roken zo lang met mijn rokenboom. Alweer NDP, VHP, NPS, KAP, TPI of soort partij kon nou wat macht, met dan roken zo lang met mijn rokenboom. En je bent voor mij, dan maak ik de voor mij weer gewoon naar rechter. Je verrechten ze me gelijk, dan met dan roken. Je rechten ze me ongelijk. Naar mijn moskwe. Mijn verrechters geven me gelijk. En intussen de tekwantraman. Pot naar mijn presie. Dan hebben zij een probleem. Dan moet het bevochten worden. En ik, als ik in dienst ben. En ik word ontvraagd op basis van partijpolitieke loyaliteit. En ik ga naar de rechter. En ik krijg gelijk van de rechter. Dan zal ik de man of de vrouw die ze in mijn plaats of op mijn plaats hebben geplaatst. Aanklagen bij de overheid. En als de overheid daar niks aan doet, zal ik hem aanklagen bij de rechter. Want dit kan niet. Dit is een brokakonde. Money in een akonde, maar wordt verkeerd gebruikt. Ziki man ook aan je, dit ook aan je, dat ook aan je. Leraren verlaten konden, dat verlaten konden. Zorgpersoneel verlaten konden, want money no de. Terwijl money in. Tot zover een bericht van Star Nieuws voorzien van mijn commentaar.

paarden, tatoeages en professionaliteit binnen het politiekorps, tijd voor een moderne benadering. De samenleving verandert voortdurend. Normen, waarden en maatschappelijke opvattingen ontwikkelen zich mee met de tijd. Wat tientallen jaren geleden als ongepast, onprofessioneel of ongewenst werd beschouwd, wordt vandaag de dag vaak anders beoordeeld. Deze ontwikkeling zien wij ook terug binnen het Korps Politie Suriname, met name waar het gaat om het dragen van baarden en tatoeages door politieambtenaren. Lange tijd gold binnen het korps de opvatting dat politieambtenaren geen volle baard mochten dragen. Baard werd veelal geassocieerd met een gebrek aan netheid, discipline of gezag. Ook tatoeages werden vroeger vaak in verband gebracht met criminaliteit of een negatieve maatschappelijke uitstraling. Maar de vraag die wij ons vandaag moeten stellen is: sluiten dergelijke opvattingen nog aan bij de huidige maatschappelijke realiteit? Vandaag de dag dragen veel mannen, zowel binnen als buiten overheidsorganisaties, een verzorgde volle baard. Daarnaast zijn er personen die vanuit hun geloofsovertuiging een baard dragen als onderdeel van hun religieuze identiteit. Tatoeages worden inmiddels wereldwijd beschouwd als een vorm van lichaamskunst en persoonlijke expressie en worden gedragen door mensen uit alle lagen van de samenleving, artsen, advocaten, militairen, docenten en politiemensen. Als vakorganisaties zijn wij van mening dat professionaliteit wordt bepaald door houding, integriteit, discipline, deskundigheid en de wijze waarop een politieambtenaar zijn taken uitvoert. Een verzorgde baard of zichtbare tatoeages zeggen op zichzelf niets over iemands karakter, gezag, betrouwbaarheid of vermogen om de samenleving te dienen. Het politiewerk wordt immers niet uitgevoerd door een baard of een tatoeage, maar door de politieambtenaar met karakter zelf. Daarnaast leven wij in een democratische rechtsstaat waarin fundamentele rechten niet uit het oog mogen worden verloren. De Surinaamse grondwet waarborgt in artikel 8 het gelijkheidsbeginsel en bepaalt dat niemand mag worden gediscrimineerd op grond van onder andere godsdienst of enige andere status. Artikel 9 van de grondwet bepaalt bovendien dat een ieder recht heeft op fysieke, psychische en morele integriteit. Wanneer uiterlijke kenmerken zoals een baard rechtstreeks samenhangen met geloofsovertuiging of persoonlijke identiteit, ontstaat de vraag in hoeverre beperkingen daarop noodzakelijk, redelijk en professioneel zijn. Ook internationale mensenrechtenverdragen waarbij Suriname partij is, bevatten belangrijke waarborgen. Artikel 18 van het internationaal verdrag in zaken burgerrechten en politieke rechten beschermt de vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst. Terwijl artikel 26 van hetzelfde verdrag het recht op gelijke behandeling en bescherming tegen discriminatie waarborgt. Daarnaast erkennen internationale normen de bescherming van persoonlijke waardigheid en de persoonlijke levenssfeer. Uiteraard betekent dit niet dat binnen een politiekorps geen regels mogen bestaan. Een korps heeft het recht en de plicht om eisen te stellen aan representativiteit, discipline en professionaliteit. Dergelijke regels dienen echter objectief, redelijk en proportioneel te zijn en op consistente wijze te worden toegepast. De recente discussie omtrent het muteren van een medewerker vanwege een vermeend gebrek aan representativiteit wegens het dragen van een baard roept daarom belangrijke vragen op. Is een verzorgde volle baard daadwerkelijk bepalend voor representativiteit? Bestaan hiervoor objectieve criteria? Zijn fundamentele rechten en persoonlijke overtuigingen voldoende meegewogen? En past een dergelijke benadering nog binnen de huidige maatschappelijke opvattingen? Internationaal hebben verschillende politiekorpsen hun beleid inmiddels aangepast aan de veranderende samenleving. In diverse landen zijn verzorgde baarden en zichtbare tatoeages toegestaan, zolang zij niet strijdig zijn met veiligheidsvoorschriften of de professionele uitoefening van de functie. Het gaat uiteindelijk niet om de vraag hoe een politieambtenaar eruit ziet, maar hoe hij functioneert. De samenleving verwacht van haar politie geen uiterlijke uniformiteit ten koste van individuele rechten, maar professionaliteit, integriteit, rechtvaardigheid en kwaliteit van dienstverlening. Een baard verricht geen politiewerk. Een
tatoeage verricht geen politiewerk. Dat doet de politieambtenaar. Al dus een ingezonden stuk in de staatsnieuws. Aan de hand van de voorzitter van de Surinaamse politiebond, Rivelino R.M. Eek. Heeft wel gelijk, kijk. Ik ga me herinneren, toen ik pas hier in Nederland was, werd een Surinaamse mevrouw ontslagen uit de politiekorps hier in Nederland, omdat ze getatoeëerd was. Nu zie je overal politieagenten met tatoeages. Je ziet het in de serie Blauw of Maandag op Nederland 1, waar een politieserie is. De meeste politieagenten, zelfs vrouwen, hebben grote tatoeages. Uiterlijk zichtbaar. Koning Willem-Alexander is toch een baard? Een mooie van goede baard. Nou was maar bij Abbe Fossi. Nou alles maar in weer een baard. Ambtenaar of geen ambtenaar, priester of geen priester, bandiet of geen bandiet. Nou ja, ik weet niet van bandiet. Maar iedereen draagt een prachtig gecultiveerde baard. Wat is er daaraan fout? Niet het baard doet het werk, maar de persoon doet het werk. Je ziet verschillende politici hebben een baard. En er komt nog wat bij kijken. Ik hoorde van de week dat hier, ik dacht in Zwitserland of Zweden, mogen meisjes beneden de 14 jaar geen hoofddoeken dragen. Maar terwijl ze die meisjes verbieden om hoofddoeken te dragen, want het zou volgens de overheid om dwang gaan, mogen wel keppels, dat is van de Joodse gemeenschap, en kruisen van de katholieke gemeenschap geworden dagen de kinderen beneden de 14 jaar. Is toch discriminatie? Is racisme? Dat mag niet. Of je schaft het af, geen hoofddoeken voor ieder kind en ook geen kruis, geen kruisen en geen keppels. Of je laat iedereen toe met bepaalde regels. Anders ben je bezig met discriminatie. Tot zover een bericht uit Staarnieuws, voorzien van mijn commentaar.

Inflatie stijgt naar 11,4%. Prijzen in mei met 1,3% omhoog. De inflatie in Suriname is in mei 2026 uitgekomen op 11,4% op jaarbasis. Dat blijkt uit de gisteren gepubliceerde voorlopige cijfers van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek, de ABS. Vergeleken met april 2026 stegen de consumentenprijzen in mei dit jaar gemiddeld met 1,3%. Volgens het ABS, Algemeen Bureau voor de Statistiek, werden de prijsopnames verricht in de periode van 4 tot en met 29 mei 2026. De consumentenprijsindex, CPI, steeg van 947,4 punten in april naar 960,0 punten in mei. De sterkste prijsstijgingen werden geregistreerd binnen de groep communicatie, waar de prijzen met 14,4% toenamen ten opzichte van de voorgaande maand. Ook groenten en fruit werden aanzienlijk duurder. In deze categorie stegen de prijzen met 16,3% in één maand en met 32,5% op jaarbasis. Verder namen de prijzen van visproducten en garnalen met 2,9% toe ten opzichte van april, terwijl ook frisdranken, sappen en water plus 2,9% en overige voedingsmiddelen plus 2,5% duurder werden. Op jaarbasis werden vooral medische en paramedische diensten fors duurder. Deze categorie noteerde een stijging van maar liefst 124,2% ten opzichte van mei 2025. Ook communicatieapparatuur en communicatiediensten plus 17,5%, dranken buitenshuis plus 17%, huisdieren plus 15,5% en visproducten plus 14% lieten stevige prijsstijgingen zien. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek merkt op dat de gemiddelde inflatie van 11,4% niet betekent dat alle producten met hetzelfde percentage duurder zijn geworden. Van 316 goederen en diensten die deel uitmaken van het CPI-pakket varieerden de prijsbewegingen in mei tussen een daling van 39% en een stijging van 600%. De 12 maand gemiddelde inflatie, gemiddelde van de afgelopen 12 maanden ten opzichte van de voorgaande 12 maanden, kwam in mei uit op 10,7%. Daarmee is de lichte

Waller Ley Umbanzila draagt na 13 jaar directeurschap bij COVAP over. Angel Waller-Ley Umbanzila draagt na 13 jaar leiding te hebben gegeven aan het EFS College COVAP binnenkort het directeurschap over en kiest voor een internationale carrière. Ze kijkt terug op een periode waarin het verpleegkundig onderwijs ingrijpend veranderde en COVAP uitgroeide van opleidingsinstituut tot kennisinstituut. Toen Waller-Ley Umbanzila in 2013 door Martelise Eersel, toenmalig directeur van het ministerie van Volksgezondheid, werd benaderd om voorzitter van het bestuur van COVAP te worden, werkte zij als zelfstandig consultant in de gezondheidszorg. Het verzoek kwam voor haar onverwacht. Kort daarna volgde een tweede vraag of zij de leiding van de instelling wilde overnemen van de toenmalige directeur Jacinta Liwashu. Die stap zette zij niet lichtvaardig. De functie betekende minder vrijheid en een financieel offer. Bovendien wilde zij niet via een voordacht worden benoemd. Op haar verzoek werd een open sollicitatieprocedure gehouden. Ik vond dat het proces transparant moest zijn, zegt Waller-Ley Umbanzila. Uiteindelijk kwam zij als beste kandidaat uit de selectie naar voren. Na een korte periode als waarnemend directeur trad zij in januari 2014 officieel aan. Een uitgebreide inhoudelijke overdracht kreeg zij daarbij nauwelijks mee. Ze moest haar weg binnen de organisatie zelf vinden. Achteraf bekeken is dat aardig geluk, geeft ze glimlachend aan. Het ministerie van Volksgezondheid had wel een duidelijke eis: meer, beter, sneller opleiden. Onder haar leiding werd daarom een nationaal onderwijscongres georganiseerd, waarbij opleiders, verpleegkundige leiders, zorginstellingen, inspectie en beleidsmakers gezamenlijk discussieerden over de toekomst van de verpleegkundige beroepsopleiding. Uit dat overleg ontstond een nationaal onderwijsplan dat de basis zou vormen voor een omvangrijke modernisering van het verpleegkundig onderwijs. Er werden curricula vernieuwd, internationale standaarden ingevoerd en nieuwe specialistische opleidingen ontwikkeld, waaronder kinderverpleegkunde en NICU-verpleegkunde. Ook kwamen er opleidingen voor aanverwante beroepen en werd sterk ingezet op bij- en nascholing. De resultaten bleven niet uit. Het aantal studenten groeide binnen enkele jaren van ongeveer 300 naar ruim 1200. Tegenwoordig levert COVAP jaarlijks tussen de 250 en 300 gediplomeerde zorgprofessionals af. Tegelijkertijd blijft de uitstroom van verpleegkundigen naar het buitenland een uitdaging. Je kan opleiden en opleiden, maar als een groot deel vertrekt, ben je eigenlijk een beetje aan het dweilen met de kraan open, benadrukt Waller-Ley Umbanzila. Naast de groei van het onderwijs zetten zij ook in op professionalisering van de organisatie. Een kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001 norm werd ingevoerd en vormt nog steeds de basis voor de aansturing van de instelling. Hoewel zij aanvankelijk van plan was slechts 5 jaar te blijven, werden het er uiteindelijk 13. Nadat de onderwijsvernieuwing grotendeels was gerealiseerd, verschoof de aandacht naar een nieuwe ambitie: de ontwikkeling van COVAP tot kennisinstituut met een bredere maatschappelijke rol. Naast trainingen voor zorgprofessionals biedt COVAP ook cursussen en programma's aan op het gebied van preventie, gezonde leefstijl en persoonlijke ontwikkeling. Volgens Waller-Ley Umbanzila zijn de belangrijkste doelstellingen inmiddels bereikt. De instelling groeide niet alleen uit tot een grotere onderwijsorganisatie, maar ook tot een financieel gezonde onderneming. We hebben 0 SRD aan schulden. De overheid draagt nog voor een deel bij via subsidie van de lonen van het vaste personeel, maar voor de rest verzorgen wij onze bedrijfsvoering zelf. Waller-Ley Umbanzila meent dat de overheid over 5 jaar ook geen salarissen voor COVAP personeel zal hoeven betalen. We zetten in op een eigen verdiencapaciteit en ook efficiënt draaien van het bedrijf. En het loopt heel goed. Juist omdat de fundamenten zijn gelegd, voelt dit voor haar als het juiste moment om afscheid te nemen. Ze laat naar eigen zeggen een organisatie achter die stevig in de samenleving is verankerd en klaar is voor een volgende ontwikkelingsfase. Met een groep
groeiende vraag naar zorgprofessionals in de regio ziet zij nog volop kansen. COVAT heeft een stevige basis. De uitdaging voor de volgende fase is om die positie verder uit te bouwen en tegelijkertijd relevant te blijven voor de behoeften van de gezondheidszorg. Met dankbaarheid kijkt zij terug op haar jaren bij de instelling. Ik ben erkentelijk voor de tijd die ik hier heb gehad en heb mogen bijdragen aan de ontwikkeling van verpleegkundig onderwijs en verpleegkundig leiderschap. Die betrokkenheid blijft bestaan alleen vanuit een andere positie. Prachtig proficiat, mevrouw Wallerlei. Hoe heet ze? Mevrouw Wallerlei. Even goed aan mevrouw Wallerlei Kumbangsila. Want het feit dat zoveel Surinaamse in Suriname opgeleide verpleegkundigen en zorgmedewerkers het land verlaten en overal in de regio, en vooral hier in Nederland, zich komen nestelen en ook een baan vinden, dat betekent dat er goed kwaliteit wordt afgeleverd door een Surinaamse instelling. Chapeau, mevrouw Wallerlei Kumbangsila. Tot zover een bericht uit Staarnieuws, voorzien van mijn commentaar.

Guyana boos een kaart waarop Tigri als Surinaams grondgebied staat aangegeven. Een kaart waarop Tigri als Surinaams grondgebied staat aangegeven, heeft tijdens de Suriname Energy Oil and Gas Summit, FEOGS, in Paramaribo geleid tot een aangekondigd diplomatieke protest van Guyana. De kaart kwam maandag in beeld tijdens een presentatie van staatsoliedirecteur Anja Gisser. De getoonde kaart gaf Tigri weer als onderdeel van Suriname. Guyana reageerde daar afwijzend op en kondigde aan de kwestie via diplomatieke kanalen aan de orde te zullen stellen. De brug gaat wel verder, even kijken. De Guyanese minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Vikram Bharat, verklaarde volgens Oil No dat zijn land formeel bezwaar zal maken tegen de kaartweergave. Hij zei dat de Guyanese ambassadeur in Suriname, Virginant Depoe, bij de openingsceremonie aanwezig was en de kwestie volgens de gebruikelijke diplomatieke procedure zal oppakken. Guyana gebruikt voor Tigri de benaming New River Triangle. De Guyanese regering heeft in het verleden vaker gereageerd op kaarten waarop het gebied als deel van Suriname wordt weergegeven. Bharat zei dat hij niet kon vaststellen of de kaart speciaal voor de presentatie tijdens FEOGS was vervaren of dat het om standaard materiaal ging. Wel stelde hij dat Guyana eerder op zorgelijke kaartweergave heeft gereageerd. Ook in februari 2025 kwam Georgetown met een officiële reactie nadat tijdens een zakelijke bijeenkomst in Paramaribo een kaart was getoond waarop Tigri als Surinaams grondgebied stond vermeld. Het Guyanese ministerie van Buitenlandse Zaken liet toen weten zich niet met die weergave te kunnen verenigen. De kwestie speelt tijdens de zesde editie van FEOGS, waar vertegenwoordigers van overheden, energiebedrijven en investeerders bijeen zijn voor overleg over olie, gas en energieontwikkelingen in Suriname en de regio. De summit wordt georganiseerd door de Staatsolie en loopt van 23 tot en met 26 juni in Paramaribo. Een openbare reactie van Staatsolie of de Surinaamse regering op het aangekondigde Guyanese diplomatieke protest was woensdag dus vandaag nog niet bekend. Tigri is Surinaams grondgebied. Guyana gebruikt voor het gebied de naam New River Triangle en blijft daartegen bezwaren uiten. Maar Suriname handhaaft zijn territoriale grenzen en de kaart tijdens FEOGS weerspiegelde die Surinaamse positie. Guyana heeft daarnaast een slepend grensverschil met Venezuela dat aanspraak maakt op de Essequibo-regio, een gebied dat ruim 2/3 van Guyana omvat. Tot zover een bericht uit Suriname Herald. Het is Tigri Surinaams grondgebied, dus Guyana moet stappen mogen en Guyana nog niet. Maar Guyana gaat naar internationale hof op opleiding. Maar dit is Surinamese eigenschap van Suriname dat al lang die claim duidelijk moeten maken. Hadden we dit niet gehad, dat Guyana nu mond dicht gehouden. Tigri is en blijft Surinaams grondgebied. Alleen moet Suriname opschieten om het af te handelen. Tot zover een bericht uit Suriname Herald, voorzien van mijn commentaar.

beraadt leerkrachten Mungo Tapu, brengt examens en repetities in gevaar. Leerkrachten van scholen, gemeenschap Mungo Tapu zijn in beraad gegaan omdat volgens hun gemaakte afspraken over uitbetalingen van toelagen en herinschaling niet zijn nagekomen. De groep waarschuwt dat examens en de repetitieronde van de laatste kwartaal hierdoor in gevaar komen. Robert Puketti van de actiegroep zegt dat de leerkrachten hadden begrepen dat de achterstallige betalingen uiterlijk eind juni zouden worden geregeld. Volgens hem blijkt na controle van de loonstroken dat slechts 3 van de 13 betrokken leerkrachten een toelage hebben ontvangen. Daarnaast zouden 2 collega's een verkeerde toelage hebben gekregen, terwijl de overige leerkrachten niets uitbetaald hebben gekregen. Het ergste is dat niemand met ons heeft gekoppeld om aan te geven dat de uitbetaling niet meer zal plaatsvinden, zegt Puketti. Volgens hem is de teleurstelling binnen de groep groot. De leerkrachten hebben daarom besloten in beraad te gaan. De examens zijn in gevaar en ook de repetitieronde van het laatste kwartaal zal niet plaatsvinden, waarschuwt Puketti. Puketti stelt dat de groep geen andere drukmiddel meer ziet. Naar zijn zeggen had de directeur meerdere keren toegezegd dat de betalingen eind juni zouden plaatsvinden. Ook zou zijn aangegeven dat de leerkrachten zouden worden heringeschaald. De leerkrachten waren volgens Puketti juist begonnen met het wegwerken van achterstanden, omdat ze ervan uitgingen dat de afspraken zouden worden nagekomen. We hebben ons aan de afspraken gehouden om de achterstanden weg te werken. Nu blijkt dat er niets voor de leerkrachten is gedaan. Dat is niet prettig voor ons, zegt Puketti. Directeur algemeen vormend onderwijs Gracia Valies Ormskerk zegt de situatie te betreuren. Volgens haar is er vanuit het ministerie veel gedaan om de betalingen rond te krijgen. Ik neem morgen, dat moet zijn vandaag dus, contact met ze op, zegt Valies Ormskerk. Zij geeft aan dat eerder met de bonden was besproken dat de betaling voor 5 leerkrachten rond zou komen en dat de rest de volgende maand zou worden uitbetaald. Maar laat me kijken naar de precisie van het verhaal. De AVO-directeur benadrukt dat leerkrachten volgens haar beter moeten worden ondersteund. We moeten juist onze leerkrachten koesteren omdat we weten hoe zij gebukt gaan onder de economische situatie. Ik pleit ervoor dat er serieus wordt gekeken naar de positie van de leraar, anders raken we ze kwijt. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

fietser overleden, automobilist aangehouden voor alcoholgebruik. Een 28-jarige autobestuurder is door de politie aangehouden nadat hij onder invloed van alcohol een bromfietser had aangereden en als gevolg daarvan om het leven kwam. De melding van de ernstige aanrijding kwam gisteren rond 1:15 's nachts binnen bij het commandocentrum. Politie-eenheden haasten zich naar de locatie, waar al snel duidelijk werd dat het slachtoffer de botsing niet had overleefd. Volgens de eerste bevindingen van het onderzoek reden zowel de bromfietser GR als de automobilist in dezelfde richting vanuit de Bomaweg naar de Malakaboweg. De bromfietser bevond zich voor de personenauto toen het noodlot toesteeg. Ter hoogte van de peerweg hield de bestuurder van de auto onvoldoende afstand en kon hij zijn voeten niet tijdens tot stilstand brengen. De wagen botste met aanzienlijke kracht tegen de achterzijde van de bromfiets. Door de impact liep GR, de bromfietser, zware verwondingen op. Hulp mocht niet meer baten. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Bij controle stelde de politie vast dat de bestuurder van de personenauto onder invloed van alcohol verkeerde. Hij werd direct aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. Na een schrijftest werd hij onder begeleiding naar de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis Paramaribo gebracht voor een bloedalcoholonderzoek. Een arts stelde officieel de dood van het slachtoffer vast. Het lichaam van de overleden bromfietser is in beslag genomen ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek. Het rijbewijs van de verdachte is ingevorderd en is in verzekering gesteld in afwachting van de verdere afhandeling van de zaak. Tot zover, omdat het Suriname Herald.

Gordon geëerd na heldendaad. Hij zegt, ik voel mij gezien, geteld en herkend. Even kijken wat dit bericht inhoudt. Gordon Tonyitow, die op 7 juni in Paramaribo Noord met leger bejaarden uit een brandende woning redde, is officieel in het zonnetje gezet door de districtscommissaris Marlon Budeke van Paramaribo Noord. Tonyitow trotseerde die dag dikke rook nadat hij samen met zijn zonen langs de Robijnstraat reed en merkte dat er brand was uitgebroken in de woning. Bleek nog een 73-jarige bedlegerige man aanwezig te zijn. De oud-zwemmer aarzelde niet, ging naar binnen en wist de man op tijd naar buiten te dragen. De woning brandde volledig uit. Vandaag liet Gordon via Facebook weten dat hij door de districtcommissaris en dienstteam warm is ontvangen en een oorkonde heeft gekregen voor zijn optreden. Ook ontving Gordon bij enkele geschenken mede in het kader van de Vaderdag. Bij de bijeenkomst was ook minister van Binnenlandse Zaken, Mariens B. aanwezig. Gordon omschreef het moment als positief, motiverend en inspirerend. Volgens hem voelde hij zich gezien, geteld, gewaardeerd en extra gemotiveerd. Als landsdienaar, Olympiër, ridder en nu ook als held. De erkenning volgt ruim 2 weken na de reddingsactie die door omstanders al werd geprezen als een daad van moed en menselijkheid. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

UMC houdt op te bestaan als ziekenhuis. Alle zorgtaken op termijn overgeven naar AMC. Alle zorgtaken van het UMC worden overgeheveld naar het AMC. Dat heeft de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC dinsdag dus gisteren bekendgemaakt. Het voorgenomen besluit betekent dat het UMC op termijn ophoudt te bestaan als ziekenhuis. Het AMC en UMC fuseerden in 2018 tot Amsterdam UMC. Destijds werden specialisten opgeknipt en verdeeld over de beide gebouwen. Amsterdam UMC heeft met die twee locaties te veel vierkante meters, zegt bestuurder Yvonne Kopperman in een video waarin het besluit wordt toegelicht. Dat is niet duurzaam en te duur. Denk aan het onderhoud van al die meters, maar ook de energierekening. Ook kan het lastig zijn als een patiënt door meerdere artsen met verschillende specialismen moet worden behandeld. Moet hij of zij dan in het AMC of het VMC worden opgenomen? Daarom wil de Raad van Bestuur in de periode tot aan 2040 alle zorg gaan concentreren in het AMC. VMC aan de Boelelaan zal alleen nog worden gebruikt voor zaken als onderzoek, onderwijs en opleiden. We begrijpen dat deze boodschap voor veel mensen in onze organisatie moeilijk is om te horen, aldus de voorzitter van de Raad van Bestuur, Hans van Goudhoeven, in het filmpje. Toch denken wij dat het voor onze patiënten en zorgverleners beter is om op één locatie te zitten. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Dat betekent dat de medische gezagsorganen eerst een reactie kunnen geven voordat de Raad van Bestuur een definitief besluit neemt. In de tussentijd geeft de Raad van Bestuur geen interviews over het onderwerp, aldus de woordvoerder. Eind vorig jaar berichtte Follow the Money al over een plan om het UMC voor 2035 te sluiten. Een woordvoerder van het Amsterdam UMC stelde toen dat het niet aan de orde was en benadrukte dat de afgelopen jaren juist fors is geïnvesteerd in locatie UMC. Een woordvoerder meldt nu dat in de nieuwe situatie patiënten minder vaak hoeven te reizen tussen locaties of zich op wisselende locaties moeten melden. Dus er is duidelijkheid en verkleint de kans dat afspraken worden gemist. De 2011 in gang gezette fusie zou leiden tot zorg van hogere kwaliteit, werd destijds verzekerd. Hoe meer artsen zich kunnen toeleggen op één gespecialiseerde handeling, hoe hoger de kwaliteit en hoe beter de patiëntenzorg, luidde de redenering. Ook zou efficiënter gebruik kunnen worden gemaakt van onder meer operatiekamers. Het opdoeken van het ziekenhuis is koren op de molen van critici die van meet af aan de fusie werd al in 2011 in gang gezet, voorzagen dat de UMC het onderspit zou delven. Armand Geerbers, tot 2023 hoofd van de intensive care van locatie UMC, is de meest uitgesproken criticaster. In een interview met het Parool, bij zijn afscheid als hoogleraar intensive care geneeskunde, vorige maand noemde hij de fusie een heel ingewikkelde manier om een ziekenhuis te sluiten. En het voorgenomen besluit van dinsdag ziet hij zijn gelijk bevestigd. Intern bekritiseerde hij de fusie omdat het ziekenhuis liefst voorbestaan op twee locaties. Hij vindt dat je voor een optimale zorg voor een patiënt alle specialisten onder één dak moet hebben. Eén patiënt is geen pakketje. Je kan niet zeggen, dit behandelen we in het ene gebouw en dat in het andere. Deze argumenten van mij werden altijd weggeworpen door de hele bestuurlijke elite van het AMC en VLC. En nu hoor ik het de voorzitter van de Raad van Bestuur zelf in een filmpje zeggen. Geerbers denkt dat de sluiting van het UMC van meet af aan het plan is geweest. Hij vermoedt dat het sneller zal gaan dan die 15 jaar die de Raad van Bestuur nu noemt. Nu dit op straat ligt, zullen ook collega's locatie UMC elders werk gaan zoeken, voorspelt hij. Als het bericht komt van ja, wij gaan sluiten, dan krijg je een heel hoog self-fulfilling prophecy gehalte. Geerbers noemde het verdrietig voor de patiënten. Ik vind het heel erg verdrietig dat dit zo gaat en dat het dus ja een hele ingewikkelde weg is veranderd om het UMC te sluiten.

dan ga ik naar de valutakoersen van de Centrale Bank van Suriname. Kijken als ze al binnen zijn. Ik zoek even naar de valutakoersen van de Centrale Bank van Suriname van vandaag. Kijken wat ik binnen heb. Ja. Ja, ze zijn binnen. De valutakoersen van de Centrale Bank van Suriname van vandaag. Woensdag 24 juni. Ik heb het aan het begin gehad over 23 juni. Ik loop een dag achter. Vandaag woensdag 24 juni. 10 uur ochtend Suriname tijd. 3 uur middag Nederlandse tijd. Als je US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 37,302 SRD voor terug. Dus deze jaar waar Yankee dollar kon aan mama bij je voeten dan, dan is het 37,302 SRD. Tegen bij van Yankee dollar naar mama bij je voeten dan, dan moet je 37,618 SRD neerstellen. Wanneer je een US dollar koopt bij de Centrale Bank van Suriname, moet je 37,618 SRD 37,618 SRD neertellen. Theotjaar Holland Monico zo'n 13 euro naar mama Wanje Voeselang bij het GC 42,571 SRD voor terug.

troepenrooster legt pijnlijk bloot dat schoolgebouwen niet meer veilig zijn. Nu juist in de laatste toetsweek volledige concentratie nodig is, is het snikheet in veel klaslokalen hier in Nederland. Dat was niet nodig geweest als gemeenten niet zo lang hadden gewacht met aanpassingen of nieuwbouw van schoolgebouwen. In de kwestie leggen we onze lezers daarover een vraag of stelling voor. En de kwestie gaat over het volgende. Schoolgebouwen moeten snel worden aangepast aan het huidige klimaat. En dan kan je erop reageren. Scholen hebben voor deze week het lesrooster aangepast. De lessen zijn korter of vervallen helemaal. Op sommige plekken wordt alleen in de ochtend les gegeven. In het hele land grijpen scholen naar maatregelen die de situatie in de klas nog enigszins draaglijk maken. Schoolkoepels gebruiken deze hittegolf om de belabberde toestand van schoolgebouwen onder de aandacht te brengen. Zij, de schoolkoepers, benadrukken dat de slechte isolatie of ventilatie zowel in de winter als in de zomer voor problemen zorgt. Om de gebouwen op het huidige klimaat aan te passen is er 1,3 miljard euro per jaar nodig. Dus luister goed. Om de gebouwen op het huidige klimaat aan te passen is er 1,3 miljard euro per jaar nodig. Financiering voor nieuwe schoolgebouwen komt van de gemeente. Al krijgen zij daarvoor een vergoeding van het Rijk. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG, is die veel te laag. Gemeenten zijn overigens niet verplicht die vergoeding aan schoolgebouwen uit te geven. Vaak zijn er andere prioriteiten, zoals de aanleg van wegen, woningbouw of sportvoorzieningen. Dus zoals je dat jaar van Holland de school ook al die problemen doen. Sommige scholen zijn aangepast aan de hitte, de hete, de warmte die we deze dagen hebben. Andere scholen zijn niet aangepast daaraan. En het kost hoeveel, zei ik? Het kost om het 1,3 miljard euro per jaar om het op een niveau te brengen. Zodat alle scholen zijn voorzien en geen problemen meer hebben. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, woensdag 24 juni. Ik had de technische bijstand van Rajin, hartelijk dank. Ik zou zeggen, ga genieten van de middag. De zon schijnt behoorlijk fel hier. Het is nog behoorlijk warm heet en het loopt nog warmer, nog heter te worden. Vooral vandaag later en morgen en vrijdag. Geniet van de dag verder. Brassa dende, we meet woende. Dag.